0: zingen en het publiek te zien. Echt geweldig.
1: Join us. Yeah.
2: This is I Love the 90s, the party.